werd ik alt, werd ik snecht. Sie wird alt, ihr Gesicht an mijn Kopf is vermasst. Zu viel. Werd ik alt, werd ik snecht.